0: Ja, of Raoul. Nee?
1: Oh, die. Raoul. Oh, leuk man. Ja, ja, ja. Lieber ook, stuur erbij.